Ik heb volgende met je. Hou net zo in de regen. Hing een pillen aan.